0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan.
6: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Mount this.
1: Buildings.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radiosea.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Martin.
13: Hallo
12: Martin.
13: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de...

0: The Ramones, Rock'n'Roll High School uit 1980. Deze New Yorkers benoemden zich naar een pseudoniem van Paul McCartney, Paul Ramone. Bij ons bleef het bij deze ene hit, die wel een klassieker werd.
1: Martin's Music Show.
0: Donderdag, goedemorgen.

de Revival hadden we uit 1970, Gold Stop the Rain. Dan naar Summer, dan uit 1978, Love Song Kind. En de laatste was van David Bowie. De Gene Genie was een hit in 1973. Hey, hallo!

De muziek van je leven. De Lemon Pipers hadden wij uit 1968. Green Tambourine. Freddie Cannon dan uit 1961. Transistor Sister. En de laatste was van Le Baroque uit 1966. Such a Cat. Bijna 7:30 AM op 1395. In MMM.

Hij werd later de voorzitter van het Engelse commissariaat voor de media. Fecal Sharkey was dat met You Little Thief uit 1986. Sister Sledge hadden we daarvoor met All American Girls uit 1981. En de eerste was van Bros, When Will I Be Famous? Dat was in 1988. Opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers.

Hij was ooit de zanger van de Little River Band. John Farnham hoorde je met You're the Voice uit 1987. Davy Deutsche, die mocht daarvoor. Cinderella Baby uit 1965. En de eerste van de laatste drie was van Albert West. Listen was een hit in 1977. Phil Collins heb ik nog voor je met Every Day uit 1994. En Pussycat met Lovers of a Kind uit 1983. Veel plezier vandaag met de collega's. Dank voor de klandizie.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pest is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moeten bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11 missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
11: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
12: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
11: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
12: Topvoorzetramen.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Het was de zomer van 1984. En natuurlijk hoorde je Sade met haar Smooth Operator. Ik voel me ook een beetje een Smooth Operator op deze donderdagochtend, vrienden. Ja, het is weer een nieuwe dag. Tijd om op te staan, eruit.

dank natuurlijk mijn grote voorganger Martin van Kampen voor zijn aandeel in de Morning Music Show. En nu eruit met Anne Zijlstra tot 8 uur. Straks natuurlijk weer de nieuwe opgave van de Morgenster. En om 8:30 kijken we naar de oude nieuwsfeitjes. Je weet het natuurlijk, de ingrediënten. Ik ga koffie zetten, broodjes bakken en jij uit bed. En zoals altijd beginnen we een beetje easy in dit programma, vrienden. De temperaturen van deze week die stijgen een beetje door. En morgen schijnt ook af en toe weer de zon. Dus laat je in ieder geval niet beïnvloeden door het weer. Ja, dat doe ik ook niet. We gaan naar 1972. Dat geeft jou even de gelegenheid om even tot jezelf te komen. En ik ga de muziek opzetten. Hier is Gilbert O'Sullivan. No, man.

Heerlijk om even in zoute landen te zijn. Om even een lekker visje te eten of iets dergelijks. Zeeland natuurlijk, hoor je bluf. 2017, hij deed het samen. Zij deden het samen met Gijke Arnaert. Wat was het een hit voor hun. Trouwens, de grootste hit heeft op nummer 1 gestaan. Straks nog de Morgenster. Maar we gaan even naar Den Haag met, hoe heet ze ook alweer? Rink Groeneveld volgens mij en Peter Koch. Ze noemden zichzelf Greenfield en Koen.

Ik ga het niet doen. Don't turn me loose. Nee, natuurlijk niet. Greenfield en Cook. Dat allemaal op deze donderdag, vrienden. Je luistert naar eruit met Anne Zijlstra. Seabreeze AM natuurlijk. We lopen een beetje uit, want ja, we hebben de hele commercial break om het uur. En die is een beetje flexibel. Dus we zitten ruim 2 minuten boven onze geplande tijd. We zijn toe aan een nieuwe opgave. Morgenster. Ja, zoals iedere ochtend zoeken we een artiest, een band of een artiest. En dit keer inderdaad een dame, geboren als Telly Jackson op 7 mei 1946 in Leyland, USA. Ze was eigenlijk oorspronkelijk een gospelzangeres, want ze zong veel in de lokale kerk. Later zou ze nog wat R&B gaan zingen. In 1966 voegde ze zich bij de Art Reynolds Singers. Dat was ook meer een gospel-georiënteerd bandje. En later kreeg ze een platencontract bij CBS, omdat ze eigenlijk ontdekt werd tijdens zo'n koorzang. 1967 nam ze een singeltje op, die heette Baby Mine. Maar dat deed niet zoveel. En ook Don't Cry Soldier Boy, eind jaren 60, deed ook niks. In 1977 scoorde ze wel een grote hit, eigenlijk een wereldhit, met een cover van een liedje van Harold Melvin en The Blue Notes. Weet jij wie wij zoeken? 20 voor 9 krijg je van mij de oplossing van deze morgenster, Telly Jackson uit de USA. Nu verder met de muziek in eruit 1983. Hier zijn de heren Stones en Harlem.

Ze zijn nog steeds up and running, deze heren van de Rolling Stones natuurlijk. Hoorde je de Harlem Shuffle? Dat was een cover van een nummer van Harold Melvin en de Blue Notes. Even kijken, nu hebben we de Morgenster gehaald. Nu zijn we nog toe aan de oude nieuwsfeiten. Maar zo laat is het natuurlijk nog niet. We gaan naar 1975 en dat doen we met...

1969 herkende je de band. Ze kwamen uit Volendam en ze waren natuurlijk beroemd in heel Nederland onder de band zonder naam. Toen maakten ze nog echte pop en een beetje rock daarmee vermengd. Later zouden ze vanaf 1975 een heel andere weg inslaan. En dat is natuurlijk allemaal historie. En ja, Mon Amour was het debuutalbum samen natuurlijk met Annie Schilder. Maar ik kijk op mijn studioklokje. We zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. Op deze dag komen we uit op 1817. In België wordt de Universiteit van Gent plechtig geopend. 1962, Oeganda wordt onafhankelijk van Groot-Brittannië en een republiek worden ze. Oeganda zal in de jaren na de onafhankelijkheid 8 regeringswisselingen kennen. Dat is wel heel erg veel. 1963, in Logaron in de Dolomieten ontstaat een aardverschuiving op de helling van de Monte Toosee, waarbij meer dan 60 miljoen kuub gesteente in het Stuwmeer terechtkomt. 1971, het bezoek van de Japanse keizer Hirohito aan Nederland op 8 en 9 oktober 1971 gaat gepaard met protesten. Onder meer van cabaretier Wim Kan, die samen met zijn vrouw in een Japans concentratiekamp heeft gezeten. 1988, in Riga gaan tienduizenden Letten de straat op met de roep om vrijheid en onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. 2006, na jarenlang dreigen, voert Noord-Korea een ondergrondse kernwapenproef uit. Ja, en dan in 1967 op de Nederlandse tv bij de VPRO verschijnt voor het eerst bloot in het programma Hoepla. Ja, en dan ga ik er. Ik ga er weer een eind aan breien. Ik ben er door die oude nieuwsfeiten. We gaan weer lekker naar de muziek in eruit. Straks nog de oplossing van de morgenster. Dus blijf lekker luisteren. We gaan nu naar 1980 en doen dat samen met Sir Cliff Richard. En deze heet

Ik word altijd een beetje vrolijk van als ik deze meneer weer op de radio hoor. En zeker in mijn programma Nick Kershaw uit 1984. Album was Human Racing. En dit was Wouldn't It Be Good, vrienden. Maar ik kijk op mijn klok. We zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten mevrouw Thelma Jackson, geboren in 1946. En ze had in 1977 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat was Thelma Houston. Ja, iedereen krijgt van mij een applaus. Ja, ja. Ze heeft later nog een aantal pogingen ondernomen om hitjes te scoren. En dat is niet allemaal gelukt. Ze heeft het op een discoboeg gegooid. Ze heeft nog R&B gedaan, nog een soulnummer uitgebracht. Maar ik wil je even mee terugnemen naar 1981 met deze dame. Toen bestormde ze ook de discolijsten zonder succes. Met deze plaat, If You Feel It.

2016 was het jaar waarin Lucas Graham succes had met dit prachtige Seven Years Friend. Het blijft trouwens een klein beetje stil rondom deze artiest. Ja, ik hoop toch dat het niet alleen bij dit hitje blijft en dat het geen One Day Fly wordt. Lekker eruit, we lopen een beetje naar het einde van de show. Gaan terug naar de jaren 80 met Toontje Lager. Die kennen we nog met leadzanger Erik Meissy. En dit is Hart van Goud. Ze liep me

braken in Amerika door onder de naam The Moments. Maar in Nederland in 1980 waren het gewoon Ray Goodman en Brown. En het prachtige Special Lady, vrienden. We gaan even naar 1974. Weer even naar een Nederlandse rasartiest. Ook al lang niet meer onder ons. Het is Robert Long. En hij maakte een legendarische LP. Vroeger of later.

lullaby. 1969 en natuurlijk hoorde je het prachtige Golden Slumbers van Abbey Road, vrienden. Ja, het zit er weer op voor dit uurtje eruit. Het is uiteraard heel veel liefde gedaan. Straks na het nieuws van 9 uur, dan zit Elibert Maathuis weer klaar. En hij presenteert dan weer zijn versie van Maatwerk in de muziek. Morgen is het vrijdag. Ja, en dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. En ik ben er natuurlijk aanstaande zondagmiddag weer voor Windkracht 5 om 5 uur met Anne Zijlstra. Nog een fijne dag. En ik heb de meneer met de sik. Hier is Biscaya. Hoi hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
13: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
12: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
13: Topvoorzetramen.nl.
14: nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: 5, 4, 3, 2, 1.
16: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
17: The greatest music ever made. Classic hits.
18: Seabreeze. Seabreeze AM.

Alison Royer en That Old Devil Called Love. Het begin van maand voor de kindermuziek op deze donderdag. En natuurlijk tot 10 uur weer aan de reis door al die mooie nummers. En we kwamen eruit met Anne Zijlstra. En ook dat was weer heerlijk natuurlijk. We gaan naar Wet, Wet, Wet, This Time.

country van de Judds, Sleeping Heart. En we gaan naar onze zuiderburen. Ja, voor Nederlandstalig. Ik heb gedroomd van jou. Hier is die, Paul Zevers.

van Donovan. Hey, luister naar Maatwerk Kindermuziek bij Radio Sibiris, maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 10. En dit is Andy Williams. Speak softly, love.

The Reconnaissance and Harmony. En we gaan naar het album Stones. En dat is uitgebracht in 1971. En daarop staat een nummer dat jarenlang de tune van Veronica was. Althans, een deel daarvan. Het is Neil Diamond, natuurlijk. Met Crunchy Cornello Sweets.

Fools Garden in 1995 met The Lemon Tree. En wij gaan naar 1969. Robin Gibb, Saved by the Bell.

0: De Hollies uit 1973. The Day That Curly Billy Shot Crazy Sam. Het is tijd voor Nederlandstalig en we gaan naar Frans Mulder. Hij is geboren in Amsterdam in 1953, is een Nederlands acteur, zanger en liedjes- en tekstschrijver. In 1985 werd hij door Haier van der Heijden gevraagd voor de theatergroep Purper. En later werd hij de spil van deze groep, waarbij de meeste teksten de regie van zijn hand waren. Hij schreef nummers, liedjes voor Simone Kleinsma, Hansjelle Groothuizen, Karin Bloemen, Gerrie van der Klein, Adèle Bloemendaal en Willem Nijholt. Hij speelde in musicals zoals Heerlijk duurt het langs, The Little Mermaid, Sister Act en Moeder, ik wil bij de Ruffie. En ik heb gekozen voor een nummer dat heet Zeilen op de Wind.
1: Toen je dacht ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kauwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder.

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht, een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht.

Black and Stay van Paul Young. Maar ik kijk op de klok. Het is tijd om afscheid te nemen. Want de koffie staat te pruttelen bij Tom Polderman. En dat betekent dat we om 10 uur heerlijk op de koffie gaan bij Koffie Compleet. En ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt uit 1969 van de Sunny Coast. En natuurlijk Hans Vermeulen. Capital Punishment. Maak het van je dag. En wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Had je? Ja, you got it, you got it, you got it. Willy Willy van Sam Sam en de Farao's. Leuk, hè? Mm.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Koffie, gebak en heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Jawel, hier op Radio Cyberis. Een bijzonder goeiemorgen. Ja, we gaan er weer lekker tegenaan met heerlijke muziek op uw station waar muziek in zit. En dat beloven wij op deze donderdagmorgen. Nu, nog één dag en dan is het vrijdag. En daarna is het weer zaterdag, is het weer weekend. Hebben de meeste mensen in ons kleine Kikkerlandje gewoon lekker gezellig vrij. En dat is ook leuk. Oké, wat gaan we doen? We gaan een hele leuke plaat draaien. Bijvoorbeeld deze. Eerder de Monkees, kent u ze nog?

0: touw.
1: Ik heb de heren van de Monkees een lekkere zak vol met pinda's gegeven. En wel ongepelde pinda's, waar ze vrienden ook ongebrand. Dat vinden ze heerlijk namelijk. Die gaan ze lekker op. Peuzelen. Apen die zijn gek op pinda's. Ja, zo is dat. A little bit you and a little bit me van de Monkees. Mm.
2: Don Polderman.
3: Lekker bakkie.
1: Een heerlijk bakje koffie compleet op uw favoriete zender Radio Seabreeze. En misschien kent u nog wel, hè, de one and only Wim Rijken. Ja, hij is helaas niet meer, maar zijn muziek blijft altijd bestaan. Staat gewoon op een vinylplaatje. Jij bent het. Ik geloof het of niet.

je bent het zeker weten. Fata Morgana, dat is de A-kant van dit singeltje. En de B-kant was, ja, jij bent het, een plaatje van Wim Rijken. En dat is alweer heel erg oud, laatste vrienden, geloof het of niet?

Colors Equal You. Ja, dat geldt niet altijd hoor. Je kan ook rustig bellen met ons. Ja, dat kan hoor. Dat moet je helemaal niet je eigen druk om maken. Gewoon doen. En ja, het is allemaal wat. En je kan ook lekker mailen. Als je straks de vraag van vandaag goed weet, dan mail je gewoon naar ton@radiosieberis.nl. En wie weet heb jij wel die twee vrijkaarten voor, voor een bezoek aan de boot De Texel in Den Helder. Dat is wel leuk om te weten. Aanstaande zaterdag 10 oktober, luister vrienden, dan wordt er een leuke Mazouk Satya in Amersfoort gehouden. En wat zou dat zijn? Een gezellig samen zijn met allemaal Indo-mensen, Indische mensen en ga zo maar door. Het gebeurt allemaal in het Klokhuis, het wijkcentrum, het Klokhuis aan de Weberstraat 2 in Amersfoort. En de zaal gaat daar open om 13:15, oftewel 1:15. Het duurt tot 5 uur in de middag. En dat is gewoon heel erg gezellig.

0: heren van Consortium. Ja, lieve luisteren vrienden, All the Love in the World zijn een plaatje uit de jaren 60. En dat is toch de periode wat u mij een tijdje terug heeft laten weten op afgelopen zondag in Hilversum. Dat toch de allermooiste muziek is uit die tijd. Ja, laten we eerlijk zijn, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb hier een hele mooie plaat van een Nederlandse countryzanger. Daar heb ik het over Frankie Goldwyn.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: Het allemaal gedraaid in het programma Koffie Compleet op Radio Sieveries. Ja, vanavond is er natuurlijk weer meer country music op Radio Sieveries. Wat willen we nog meer? Ja, geloof het of niet, dit is de hoogste tijd voor de vraag van vandaag. Het is vandaag donderdag 8 oktober 2026. En ja, het is natuurlijk leuk dat u vrijkaarten kunt winnen voor het museum Lichtschip Texel in Den Helder. Want dat kan je namelijk als je meedoet aan de volgende vraag. Dan kan je er naar gezellig naartoe met twee personen. Als je de eerste bent die het goede antwoord geeft. Maar er zijn ook museumtreinen in Nederland. Ja, dat is veel meer dan musea's, maar ook treinen. De vraag van vandaag gaat over treinen. Ja, en hoe heette de groene lange afstandstreinen uit de jaren 60, 70? Weet je nog? Hadden we van die groene treinen met zo'n bolle kop erop en gaan ze maar door. Hoe werden die treinen genoemd in die periode? Was dat A, de varkensnuit? Was dat B, de hondenkop? Of was dat C, de kattenkop? A, de varkensnuit, B, de hondenkop of C, de kattenkop. Als u het raadt, ja, stuur het dan naar ton@radiosiebries.nl. Theodor Otto Nico @radiosiebries.nl. Dan krijgt u twee vrijkaarten van mij om het museum Lichtschip de Texel in Den Helder te bezoeken. Dat is wel leuk. Ik zou er zeker aan meewerken als ik u was. Ja, toch?
1: Goedemorgen.
2: En vandaag met Tom Polderman.

0: Ja, een plaatje van de Crystals uit het grijze wezen verleden. De Doeran. Ja, vroeger hebben we allemaal meegezongen en meegedanst. En gaan ze maar door. Het allemaal gedraaid hier op uw favoriete radio. Seabreeze, Europe's number one. Zet je radio klem, hè?
1: Zet je radio klem. Op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: Weer een plaatje voor iedereen die Anna-Maria heet. Nou en dan.

Ja, heerlijk. Hè. De Gitano Boys en Anna Maria. Ja, het is wat allemaal voor iedereen die Anna Maria heet. Lieve luisteren, vrienden, was deze leuke plaat bestemd. Ja, toch? Hé, u kunt allemaal John Lennon nog wel herinneren. Ja, die is helaas niet meer. Maar Erik Visser, onze eigen Nederlandse Erik Visser, heeft daar een hele mooie herinnering op gemaakt. John Lennon, oftewel Without You, John.

heerlijke. Ja, een plaatje van Erik Visser. En het ging over het leven van, ja, hoe kan het ook anders, John Lennon, als u goed geluisterd heeft. Dit is Radio Sybaris, Europe's nummer 1. En we gaan het nog meer doen. We gaan hele leuke muziek draaien nog. Een plaatje van, hoe kan het ook anders, The One and Only, Piet Veerman. En ja, het nummer Annie Song, dat kennen we allemaal. Zonder enige twijfel van John Denver. Maar als Piet Veerman het zingt, dan klinkt het zo.

Geweldig mooi, hè? Een plaatje van niemand minder dan Robert Long. Een van zijn laatste plaatjes welke hij ooit gemaakt heeft. Ja, schat, hemelrijk. En dat is hier, was hij toen die tijd. Ja, we zijn eigenlijk allemaal wel een beetje, hè? Laten we eerlijk zijn. Helaas, Robert is niet meer. Maar zijn muziek gaat door, hoor. Nou en of.

Highway. Ja, een geweldige mooie plaat van het duo Two of a Kind. Een lekker stukje Nederlandse country music. Gedraaid hier in het programma Coffee Complete. Vanavond hoor je nog veel meer lekkere country music in het programma Giddy Up Country, luister vrienden. Maar dat is vanavond pas, hè? Tussen 8 en 9. Oké, we gaan eerst even weer een hele leuke plaat draaien. Jawel, van Plastic Penny. Everything I Am. Alles wat ik ben.

0: Plastic Penny was dit met Everything I Am. Ja, en dat allemaal op het station waar muziek in zit. Maar kijken hoe de klok van gehoorzaamheid, wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet laten vinden. Ik heb het weer met plezier gedaan hoor, zeker weten. Ik noem nog even de vraag van vandaag. En ja, dat gaat over treinen. En als je het goed hebt, het antwoord, dan kan je mailen naar ton@radiosieveries.nl. En dan heb je een grote kans dat je 2 breinkaarten krijgt voor het museum Lichtschip de Texel in Den Helder. Ja. De vraag van vandaag, misschien weet u het nog wel, vroeger hadden we die grote groene treinen in Nederland met die grote koppen erop. En zo'n grote neus had die trein altijd, de passagierstreinen. Het werden lange afstandstreinen, oftewel intercity treinen genoemd in de jaren 60, 70. Hoe heten die treinen? A. De varkensnuit. B. De hondenkop. C. De kattenkop. Als je het antwoord weet, dan mail je dat door naar ton@radiosieveries.nl. Dus A. De varkensnuit. B. De hondenkop. En C. De kattenkop. Ja, één van die drie is een goede antwoord. En als je het antwoord goed hebt, dan heb je, als je het als eerste opstuurt, dan heb je 2 vrijkaarten te pakken voor het Lichtschip. De Texel in Den Helder. En ik kan je vertellen, het is hartstikke leuk om daar naartoe te gaan. Wij hebben daar ons 10-jarig jubileum gevierd. Wat mij betreft, luister vrienden, op tot vanavond in Giddy Up Country. En anders, tot morgen. Dag!
1: Heerlijk, die koffie met

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
13: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hallo, daar zijn we weer.
16: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
15: Koud, hè?
17: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
15: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
18: Landgenoten.
19: Lekker stemmetje, even overnieuw.
20: Binnen zonder kloppen.
21: Waar is
20: iedereen dan? Hallo?
22: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.

0: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
1: Hey, goedemorgen, daar zijn we weer. Welkom bij Binnen Zonder Koppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond met wereldmuziek. En voor vandaag staan er weer drie handen vol met heerlijke deuntjes op het menu. Zo begonnen we al met de altijd vrolijke Jake Giles Band en Center Falls. Het is een voormalige Amerikaanse rockband, opgericht in 1967 en actief tot 1986. En daarna twee korte oplevingen in 1999 en 2006. De band is vernoemd naar zanger en gitarist Jake Giles. Centerfold, het lied, stond 16 weken in de top 40. Ja, ik zeg het lied, want er was ook een damesband in Nederland. Daar hebben we het binnenkort wel over. Dat plaatje werd de 8e en de andere grote hit, Freeze Frame, uit hetzelfde jaar 1982, stond 7 weken in de hitlijsten en die haalde de 5e plaats. En als je wil weten waar de band nou precies zijn werk uitvoerde, dat was in Massachusetts. Nou, en dan de rest van de te verwachten plaatjes in deze playlist. Wordt aangevuld door onder andere Westworld, Buffalo Springfield, Mireille Mathieu, Gene Stewart, The Les Humphrey Singers, The Millionaires, Cool in the Gang, Show Waddy Waddy, The Soulful Dynamics en The V-Boys. Yolanda Be Cool is er ook en The Fernando Express. Dat was een Duitse slagerband, of ik moet zeggen is, want volgens mij bestaan ze nog, uit Baden-Württemberg. De groep werd in 1969 opgericht als de Skippies, om in 82 van naam te veranderen. Ze maakten ruim 30 albums en meer dan 50 singles. De single Fly Away Flamingo komt in 1989 en hier is hij.

zoals gewoonlijk tijd voor het eerste triootje Allround. Want de Amerikaanse funk disco band Kool & The Gang zit erin met hun 50ste single Tonight. Heel ander geluid is van een band die in het begin The Hurt heette. En later, vanaf 66, Buffalo Springfield met Mr. Soul uit 1967. En nu is de Britse Show Waddy Waddy met Under the Moon of Love. De groep was gespecialiseerd in het maken van jaren 50 covers. En ging gekleed als Teddy Boys.

0: Ja, altijd leuk zo in de winter. Koud, hè? Een satirisch rapnummer uit de winter van 1987-88 van Henk Spaan en Harry Vermeegen.
1: Koud, hè?
0: Dat is lang geleden, zeg. Dat we die draaiden, bedoel ik. Het werd opgenomen voor hun tv-programma Verona bij Veronica.

In een tweede setje van drie non-stop treden de Dazzlers Humphrey Singers aan met Mama Lou, de Millionaires met The Boys from the Radio uit 1981 en de Europlaat is van Mireille Mathieu, La Demoiselle d'Avignon, zo werd ze wel genoemd, met Pour quoi le monde est sans amour is ze hier uit 1970. Waarom is er geen liefde in de wereld?

Ja, en in het nieuwe jaar doen we niks anders dan de jaren daarvoor. De muziek is helemaal internationaal, met hier en daar een vluchtje van eigen bodem. De debuutsingle Sonic Boom Boy, die 11 werd in 1987, is uitgebracht door Westworld, een Britse pop- en rockabilly band uit de late 80's, met Generation X-gitarist Bob Andrews en de Amerikaanse vocaliste Elizabeth Westwood, aangevuld met drummer Nick Burton.

Ja, en verzin eens een naam voor jouw band. Nou, weet je wat? We doen Boy Meets Girl. Dat is een Amerikaans duo met George Merrill en Shannon Rubicam. Ze zijn bekend van het lied Waiting for a Star to Fall uit 1988. En schreven twee van Whitney Houston's nummer 1 hits. En ook voor andere artiesten trouwens. De hits van Whitney, dat waren How Will I Know en I Wanna Dance With Somebody. Geschreven dus door Boy Meets Girl.

Stop, wordt ingevuld door de show van Dynamics met Sasa. Kumba, Kumba, Sasa. We komen Frankie Boy tegen met Doet hij het of doet hij het niet? En Gene Stewart met I Wonder Where You Are.

0: vocaaltje te gaan om straks af te sluiten met Al Hurt. Het is Nancy Sinatra met Sugartown uit 1967. Nieuwsgierig is dat de gelijknamige film er kwam na de single. Want die film kwam pas in 1999 uit.
1: I got

Het afsluitende plaatje is van Al Hurt, een populaire trompetist en orkestleider uit New Orleans. Het gelijknamige album Cotton Candy werd gemaakt in 1964. Dit vrolijke deuntje brengt je naar het radionieuws van 12 uur. Nog een prettige dag verder en tot morgen op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd, maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De band nam het nummer al in 1983 op in een piepkleine studio onder Waterloo Station in Londen voor slechts $1200. Door de Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Een hele goede.

En Wiebe, dankjewel voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. En in Bart's Middagbreeze, Elton John, Michael Jackson. We hebben Carly Simon en natuurlijk nog veel meer. Maar eerst Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You.

uit 1984, Tim Finn, Fortune Too Much Fortune. En deze groep die komt uit Wezen. En dit is La Fleur. En ze scoorde in de zomer van 1983 een hit met deze cover van Heatwaves. Disco hit uit 1976. Dit is Boogie Nights. Overigens.

stemming van Elton John. En die verscheen in 1983 op het album Too Low for Zero. En werd een grote internationale hit. Met de energieke pianopartij, het stevige ritme en de opvallende zang klinkt het nummer zelfverzekerd en uitbundig. De tekst gaat over overeind blijven na een moeilijke periode en laten zien dat je sterker uit een tegenslag kunt komen. Een vrolijke en krachtige jaren 80 klassieker die precies uitstraalt wat de titel belooft. In Bart's Middagbreeze, Elton John and I'm

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. Fijn dat je hem aan hebt staan. Op de 1098 of de 1395 AM. Of op de stream live.radiocyprus.nl.

Een Nederlandstalige die je niet zo vaak hoort op de radio. Het is er een uit 2018. Patrick van den Korput. En het nummer Kijk mij eens. Heel diep in mijn ogen.

Together van Bryan Ferry. Die verscheen in 1976 en was een van zijn grootste solo-hits na zijn periode met Roxy Music. Het nummer is gebaseerd op een oudere song van Wilbert Harrison uit 1962. Maar Ferry gaf het een eigen swingende mix van rock, soul en pop. De tekst draait om het vasthouden aan een relatie en ondanks problemen bij elkaar blijven. Met de energieke saxofoon en het aanstekelijke ritme werd het een opvallende klassieker uit de jaren 70. In Bart's Minute Breeze, Bryan Ferry. It is Let

En met deze plaat van Level 42, Leaving Me Now, zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En we gaan eruit met nog een plaat uit 1985. The Outfield en Your Love. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er gewoon weer, net even na 12 uur. Heel graag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: I'm just a singer in een rock'n'roll band van de Moody Blues. Een beetje op dezelfde manier verder te gaan. Ik ben maar gewoon een discjockey hier bij Radio Seabreeze. Maar ik ga wel het komende uur voor je volmaken met lekkere muziek. En even Bart bedanken voor het afgelopen uur hier bij het station. Leuk dat je erbij bent. Het is donderdag 8 oktober van het jaar 2026. En dit zijn de Rolling Stones. Misschien wel een van de meest beroemde nummers die ze gemaakt hebben. I Can Get No Satisfaction.

maakt nog steeds deel uit van hun repertoire als ze live optreden. Voor dit jaar zijn er geen optredens meer gepland. Maar ik begreep dat ze voor het jaar 2027 dit niet uitsluiten als ze nog het podium opgaan. Ongelooflijk voor die leeftijd. De Stones waren dat. Dit is Jimmy Cliff. Wonderful World.

Jimmy Cliff, Wonderful World and Beautiful People. En kijk eens naar de klok. We gaan er weer voor. En een nummer met een titel die wel een beetje past bij het weer. Zat ik het afgelopen weekend in het noorden van Spanje, waar het met bakken naar beneden kwam en echt heel de nacht donderde. Terug in Frankrijk is het weer eigenlijk niet veel anders. Het regent en de donder rolt, om met Rob de Nijs te spelen.

0: Uit de galerij der Hollands Lorry, Rob de Nijs. En de donder rolt.
1: De gekpo van de markt.

blijft alleen van mijn favoriete zangeres uit de jaren 60 hoor. Dusty Springfield was dat. Even kijken wat voor herinneringen jij aan dit nummer hebt van Chris Ria.

schreef het voor zijn dochter Josephine. Later zal hij dat ook voor zijn dochter Julia doen. In het jaar 1993. Chris Rian blijft een mooi nummer. Josephine. En over mooie nummers gesproken. Het is buiten nog niet koud, maar het koelt wel af. Dit is Foreigner. Cold as ice.

Heel lang geleden, toen ik nog elke week een hit-tip had, was dit ook een keer een hit-tip voor mij. Foreigner, Cold as Ice, blijft een lekker nummer. Zometeen weer een nummer dat de hitparade niet gehaald heeft. Mis eventjes deze. Een zeer excentrieke zangeres, maar wel een erg goede zangeres. Grace Jones, I've seen that face before.

0: Mooie muziek op de donderdagmiddag hier bij Radio Seabreeze.
1: De hitlijst gevallen.
0: Ja. Daarvoor gaan we naar het jaar 1968. The Love Affair, Everlasting Love. Dat was een grote hit van ze. Maar A Day Without Love viel naast...

en ik blijf me afvragen waarom het ene nummer van zo'n band het wel heeft gedaan. En dit nummer dat toch best wel wat in dezelfde stijl zit als bijvoorbeeld Everlasting Love het niet deed. Goed, het viel naast de hitlijst in 1968. The Love Affair en A Day Without Love. Dit zijn de OJ's.

Halverwege de jaren 70 had deze zangeres Tina Charles een aantal hits. En we kennen haar ook als zangeres van de groep 5000 Volts met dat nummer I'm on Fire. I Love to Dance, dat was het nummer. En in het, onder het motto draaien ze wat instrumentaals. Rob Hoeker, dit is Down South Part 1.

Ja, we blijven dat doen. Instrumentaaltjes niet gebruiken om het uur vol te maken, maar gewoon zo gewoon tussen alle andere platen door. Rob Hoeken was dat. Down South Part 1. En ja, we gaan er weer voor.

een paar jaar geleden een ontzettend grote hit was in Nederland. Een zangeres die onlangs bekend maakte dat ze gaat verloven met haar vaste gitarist en dus haar vriend Vadim Neef. En dat er een huwelijk aan zit te komen, dat heeft ze ook al aangekondigd. Ik heb het over Mo. En ja, dit is het, hè. Dat heb jij gedaan. En dat gaan we toevoegen aan de Galerij der Hollandse Glorie.

Dat was ook de titel van het nummer. Right Between the Eyes is het nummer van de formatie Wax. Een duo was dat. En dit was een engeling. Nummer van Badfinger. Het werd groot in de uitvoering van Nilsson. Nobody.

zangcarrière kwam triest aan het einde toen hij bij het meewerken aan een album van John Lennon zijn stembanden scheurde. Nilsson met Without You en Vrienden. Ga afscheid van je nemen. Terry Hendricks neemt een stokje over om 2 uur hier bij Radio Cybries. En ik ben er zaterdagmiddag om 4 uur. Zetten we de zeezenders centraal hier bij Radio Cybries. Tot besluit de George Baker Selection, die hele grote hit van ze, The Little Green Bag. En ik wens je nog een hele fijne donderdag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: De zomer is nu echt op zijn einde aan het lopen, luisteraars van Seabreeze. We zitten op slotverrekening in de eerste weken van oktober. En ja, we voelden ons als een vogeltje in de lucht met deze heerlijke temperaturen van de afgelopen dagen nog. Maar het is voorbij. We gaan naar 1974. Is ook voorbij. Albert Hammond met I'm a Train.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat we weer op de donderdag zijn aangeland. De donderdag, elke dag, elke donderdag weer tussen 2 en 4. Dan luister je naar de enige echte
1: Easy Way Show.
0: Met van alles wat, van niets te veel. En dat doen we elke donderdag weer, zoals gezegd. We draaien Easy Way en natuurlijk ook Up Tempo. Easy Way is dit van Albert West. Uit 1973, Jimmy, hij kan het lelijk. Zeker.

spatten natuurlijk af, ondanks dat het weer wat minder gaat worden de komende dagen. Proberen wij de warmte van de afgelopen weken hier in Nederland een beetje bij je over te brengen. Zoals deze van Albert West met Jeannie Come Lately. Zo is het. En rest mij natuurlijk nog wel even Paul van der Mark te bedanken voor de afgelopen uren hier bij Series op de radio. Maar voordat het zover is, afgelopen uur tussen 1 en 2.

Mensen zeggen wel eens dat het een van de mooiste nummers is die is uitgebracht. En ik kan dat met recht delen, want ik vind het gewoon een fantastisch nummer, deze van de Beach Boys. We kennen ze natuurlijk van het surfen op het water. En deze maakten ze in 1966 alweer. En het is maar goed dat we Seabreeze hebben op 1098 en 1395 weer vol in de ether. En natuurlijk hi-fi stereo via de wifi-kanalen kun je ons beluisteren. God Only Knows 66. Wat een mooie tijd. Het was 1980. Toen mocht ik de tijd vertoeven als dienstplichtig militair. Als ik het nu zou moeten doen, zou ik het gewoon verrekken, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is wat anders.

kennen meester Prikkebeen van het mooie schilderij wat ooit is gemaakt. Boudewijn de Groot, die mooie Nederlandstalige hit meester Prikkebeen. En we duiken er even in de rust van de ghetto. Maar dat is geen rust. Dit is Elvis Presley. No.

Het gevoel wat hij kon overbrengen was min of meer, nee, was gewoon fantastisch. Jazeker. En dat hoor je hier bij Seabreeze op de radio, de Easy Way Show. Richting 2:30. En dat betekent dat we straks nog een Duits, Spaans, Italiaans of wat dan ook voor nummer gaan draaien. De laatste klanken van Elvis Presley. En iedereen sprak er toen over die mooie hits die hij maakte. En als je erover praat, dan moet je gewoon zeggen van... Hey, op zijn Engels is dat Everybody's Talking, Neil Diamond, 1970 alweer. De muziek gaat maar door, non-stop, de radio.

jaar nadat hij werd ontdekt door niemand minder dan onze enige echte Willem Duis. Die zat regelmatig op de buis toen de tijd met zijn goudvissenkom. En een aantal jaren daarna, toen ging hij op de tour om dit soort muziek te maken, moet ik zeggen. Onder andere uit 1979 was dit Bless You, Bless Every Breath That You Take. Elke ademhaling, elk geluid hier op de radio komt diep uit ons hart van alle DJ's hier bij Seabreeze. En we moeten natuurlijk even de board bedanken dat we de radio kunnen maken voor jou. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Dit is Der Udo met Einmal, wenn du gehst, hier op de radio. Hi.

gekke boodschap uit. Ik ben zoekende, ik vlieg rond. En soms weet ik niet waar ik vandaan kom. We weten wel waar ze vandaan komt, uit Canada. En zoals oorspronkelijk ouders, immigranten uit Portugal. Jazeker, en ze maakte deze hit in 2001. I'm Like a Bird, Nelly Furtado zoals gezegd. En als ik het nummer dan zo hoor voorbij komen en ik draai hem hier weer bij Seabreeze op de Easy Way Show. Het uurtje, wat ik zeg, het eerste uur tussen 2 en 4 vanmiddag. Dan denk ik, is het alweer zo lang geleden? Niet te geloven, vrienden van Seabreeze. 1965, The Walker Brothers.

60 jaar geleden, bijna 60 jaar geleden, als we een paar jaar verder zijn, dat deze werd uitgebracht door Roger Whittaker. Een nummer dat heette The New World in the Morning. En volgens mij verandert niet veel in de wereld. Hij is nog steeds niet nieuw en nog steeds niet veiliger. Dit is Redbone uit 73.

blij is dat je er bent. Waar met plezier een extra bord aan tafel bijgeschoven wordt, waar je echt altijd wordt verwend.

0: wij.
1: Zo zijn wij. En wij zijn zo om dit soort platen af en toe ook lekker voorbij te laten komen hier op de radio bij Seabreeze. Straks om 4 uur Hans de Knecht. Met de enige echte middle of the road show die je elke dag hier voorbij hoort komen op de radio. En daarna volgt een uurtje non-stop en dan nog vele programma's waar je van kan genieten. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De liefde komt er vanaf. Dit is een Alison Moyet.

een klein beetje afscheid van het eerste uur. Ja, dat doen we bij deze uit 1987. Deze van Alison Moyet met Is This Love. En de liefde gaat door, zeker ook in het tweede uur. Hier bij de Easy Way Show. Dat betekent dat we het volgende nummer wat gaan draaien komt uit 79 alweer. Lang geleden van Van Morrison met The Bright Side of the Road. En ik zeg tot zometeen na de klok van drieën.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
13: Heb jij ze al gezien?
7: De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
14: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
14: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: wanneer de ellende weer over u is uitgestort via het nieuws. En ook wel een beetje het weer natuurlijk, wat er niet zo best uitziet. Dacht ik, laat ik even de rust openen en de golven laten horen van Mr. Props. Hoor ze voorbij komen, de waves. En de golven, die hoor je hier via 1098 en 1395. Dit is Seabreeze.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat betekent dat ik je mee ga nemen in het komende laatste uur hier op de radio met jou op de Easy Way. En over de Easy Way gesproken doen we af en toe...

bekennen, toen ik deze plaat voor de eerste keer voorbij hoorde komen. Toen dacht ik, wie is dat nou? Die komt uit de VS. Ergens uit Nashville, Tennessee, weet je wel. Een lekkere stem, mooi nummer. En wie is het? Onze enige echte Ilse de Lange. Met So Incredible, hier op de radio bij Seabreeze. Straks om 4 uur hoor je de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. Hij is elke dag bij je. Ik ben elke donderdag bij je. En zeker met deze, de Gladys Knight en de Pips.

mij is dit een nummer met de nodige herinneringen. Ach ja, die heeft iedereen zo wel. Dit is Nick en Simon met Pak mij mijn hand. En wij van Seabreeze pakken jullie hand vast. En dat doen we via 1098 en 1395. En natuurlijk via Wi-Fi Stereo. We zijn zo te beluisteren. Elke dag weer 24 uur per dag. En dat ook maar 7 dagen in de week. Kun je nagaan. We gaan naar Grace Jones, uitgebracht in 77. En af en toe dacht ik, ik moet de lange versie even draaien. Maar we pakken gewoon even de ingekorte. Dit is La Vie en Rose, ook in 83.

kunt niet zeggen dat we hier bij Seabreeze het Nederlandse product niet waarderen. Want dat doen we zeker. Onder andere deze alweer van het grijze wijze verleden. Albert West. Hij is niet meer

onder ons, maar we kunnen hem nog beluisteren via de radio, gelukkig. En je hoort het bijna nooit meer op de nationale radio, maar wel bij ons. Don't say you leave me this summer. En over het nationale product gesproken, hey, daar hebben we weer de enige echte oude rot in het vak, die het eerst Ahoy vol kreeg met zijn shows in die tijd. Lee Towers, 82 alweer. I can see clearly now. En dat doen we. Mijn bril gepoetst. Ik zie het, jazeker.

0: Maar over het algemeen zeiden ze, the first cut is the deepest. Ja. En wat zegt Propaganda? Die zegt gewoon, the first cut won't hurt you all. Zo is het. In 1975, nee, wat zeg ik, 1985 alweer, deze Duel Eye to Eye met Propaganda. Mooie muziek. We gaan even naar Duitsland. Reinhard May en Helene Fischer.
1: I'm

natuurlijk. We kennen allemaal Hotel California van de Eagles. Maar welk radiostation neemt nog even rustig de tijd om te luisteren naar dit soort muziek van de Eagles? Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, kreeg ik er gewoon kippenvel van. Jazeker, want dat zijn van die juweeltjes die worden uitgebracht waar alles in zit. En wij zeggen altijd van alles wat en niets te veel. Maar wat mij betreft mag dit soort muziek echt wel een beetje te veel zijn af en toe op de radio. En ik weet natuurlijk dat het soms een beetje verveelt. Maar daarom hebben we ook die diversiteit aan programma's hier op de radio bij Seabreeze. Straks het geweld van Hans de Knecht en de Middle of the Road Show. Maar voor zover deze, The Last Resort moet ik zeggen. Zo, en over even anders gesproken. We gaan even de vakantie weer terug in de gedachten brengen. Zie je die rots in de branding? Ik wel, Marcel de Groot. Hutje op de

From the day that I met you, I missed you so. We zijn bij je, luisteraars van Seabreeze. De hele dag door, 24 uur per dag. En dat die 7 dagen in de week. En we draaien de Easy Way Show van alles wat en van niets te veel. Dat betekent dat we alweer aangekomen zijn aan de laatste vocalen voor dit tweede uur, deel 2. Oftewel de tweede ronde van de Easy Way Show. Volgende week donderdag ben ik er weer met veel plezier. Luister dan weer gezellig mee, maar blijf gewoon aangehaakt hier bij Seabreeze. Zo, straks Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En wat mij betreft wordt dit de laatste. Ten Sharp, je kent hem. Dit is You en blijf er gezellig bij. Tot volgende week. Dag allemaal.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Christa Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
12: adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: gitaar gestoot. Jongen. Dat was wat. The Summer of Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Leute, van Leute.

deze fantastische uitvoering van Maywood. De Maywoodjes, Alice en Karen. Ooit de gelukkige zusjes, ja, ooit, inderdaad. Rio de Janeiro, begin jaren 80, vrienden. Och, en wat een tijd, hè. Ook het komende uur, lekker terug in die voltooid verleden tijd zoals je gewend bent. De platen voor de frustraten. Ze hangen tussen je oren. Dit is de Middle of the Road Show. Oh,

Die hele gewone 20-jarige jongen van toen. Michael Jackson van LP Off The Wall. Don't stop till you get enough. Wat een tijd. En waar is die tijd gebleven, lieve vrienden? Nou, gewoon hier op de radio in the middle of the road show. Het was in de jaren 80 een serie. Die draaide en speelde zich af op Veronica TV. Heette Spijkerhoek, weet je nog? Mary Lou Versteeners speelde er mee. Maar blijkbaar kon ze ook nog een deuntje zingen. Hier is de

0: your hands and stamp your feet. Gemakkelijker geen het niet. Perry and she. Dat de actrices ook nog een lekker deuntje konden zingen in die tijd. Uit de serie Spijkerhoek, zo gezegd. Terug in de middle of the road show.
1: Achter de keuken.
0: Toen Veronica TV nog Veronica TV was, kun je tegenwoordig niet zoveel meer van vertellen, denk ik. Hè? Oh ja, de fijne. Benny Nijman. Waarom fluisteren?
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Ik je naam nog.

gedurend niet langer dan een minuut of drie. Zo in die periode, eind jaren 60, begin jaren 70. De plaatjes met de gaatjes, de vinyl, zoals ze toen hoorden. En nog steeds op de radio terug. Ja, lekker. Archies en Sugar Sugar. Een fijne van achter de keukengordijnen. Wat leuk dat hij nog eventjes fotografisch voorbij kwam. Benny Neeman, waarom

Is het lang geleden? Is het lang geleden? Bijna symfonisch. Manfred Mann's Earth Band. En blinded bij de lights. Huh? Ontsteken lichtje. Dan ben je weer terug naar oktober van 1987. Tot deze plaat vrijwel ergens heel hoog in de hitparade. Simon Climie en Rob Fisher. Love Changes.

Wat zorgt die productie? Toch elke dag weer voor van die heerlijke fotografische werkjes. Ja toch? De familie Timmerman. Nee, geen familie van Gren en de Mien hoor. De Carpenters. Wie lag er vroeger? Van mijn generatie, de middle of the road generatie, die met een klein transistorradietje onder de dekens stiekem te luisteren naar de radio en de nieuwste hits toen. Oh mensen, liefst toch met zo'n klein oortelefoontje, zodat vader en moeder helemaal niet in de raad houden. Ja, dat spreekt nog steeds boekje in, hoor. Dat is over vervlogen zomers, zeg maar. Je zou maar met z'n drieën in een klein eenpersoonstentje op elkaar hebben gelegen, zeg maar. Misschien was het wel Canyon, vertaald aan het

0: Mag het maar het hele jaar wezen. Mag het het hele jaar zomer zijn?
1: Mag dat?
0: Moet je wel even vertrekken hoor. Richting de Antillen denk ik. Want daar is het hele jaar. Hup, zie je idee. 30 graden. Hou wel van. Oh, crazy, lazy. Huppakee. Het was Nat King Cole in the middle of the roadshow. En dit is country. Dat zijn de

rondjes. En een mooi plaatje van Lisa Stansfield. All around the world. Zo. Hele weekend lekker feesten. Er lekker tegenaan. Met een beetje mazzel ben je op maandag thuis. Okay.

mannetje gaat even een weekendje weg. En misschien zo op maandag lekker weer thuis voor de buis. Met een potje bier of zo, hè? Nee. Yes, that's what I'm calling for. Ik zou wel willen, maar ik doe het niet. Je weet wat je thuis hebt, mensen. Zo is het, hoor. Tot zover de Middag de Roadshow voor vandaag. Morgen opnieuw een aflevering. En voor de rest van de dag, maak het.

0: nieuws van 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden zoals Frankrijk en Italië bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissen.

0: reizigers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Huur voordelig bij de Tromgarage in Den Haag. 600 auto's zonder chauffeur. Bij de Tromgarage huren, veilig sturen.
2: Dag luisteraars, jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alles.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Ook Goedemorgen, uitgezonden op 31 mei 2019 van 8 tot 9 uur voor Mi Amigo 45 vanaf de Castor. Destijds afgemeerd tijdens de havenfeesten in Blankenbergen, België.
1: Live vanaf de MV Castor op de havenfeesten in Blankenbergen.
2: Mi Amigo.
3: Formidabel zeg!
1: Welkom bij Mi Amigo 45 in samenwerking met Great Media. Jingles en reclamespots. Kijk snel op greatmedia.be.

Goedemorgen, Blanke Bergen. Goedemorgen, alle bemanningsleden van de MV Castor. Goedemorgen, Vlaanderen. Goedemorgen, België. En goedemorgen, Nederland. Talloze AM-zenders. Goedemorgen aan de wereld via het World Wide Web. Ben je alweer een beetje wakker? Bonnie Sinclair en Unit Gloria klapte de laatste slaapzandjes uit de ogen. Clap your hands and stamp your feet. Welkom bij ook een goedemorgen. En na een iets betere nacht dan de afgelopen nacht, ondanks de havenfeesten hier in Blankenbergen, heet ik je van harte welkom. De MV Castor bij Radio Mi Amigo 45. Fijn dat je weer bent ingeschakeld. En toen gebeurde er... De cd-speler die was even in slaap gevallen, vrienden. Maar die zal nu wel weer wakker zijn. Catapult en Let Your Hair Hang Down. Nou, de mijne, dat gaat niet meer gaan, hoor.

Een buurman in Almere waar ik woon en die is operazanger. Nou, dit hoor ik dagelijks. Maar nu op Mi Amigo 45, de Dizzy Mens Band en de show. Maar we gaan het nu even wat rustiger aan doen, vrienden, want we zijn nu echt wel wakker.

Little Ernie en The Shakers. Big Fat Mama. Gisteren was echt een topdag, vrienden. De eerste uitzenddag van Mi Amigo 45 hier vanaf de Havenfeest in Blankenbergen was een geweldig succes. Gisteravond zaten we met de bemanning nog een beetje na te praten. En dan vroeg ik zo aan de eigenaar van de Castor, het museumschip, van hoeveel mensen schat je nou eigenlijk dat er gisteren aan boord zijn geweest? En hij schatte het aantal op meer dan 1000 mensen aan boord. Oh, weet je hoe druk het was? En hoe gezellig het was? Je kunt vandaag ook nog komen als je zit.

Locomotion. We worden natuurlijk op allerlei middengolfzenders in Nederland ook uitgezonden. Maar er zijn ook twee korte golfzenders die ons uitzenden. Op dit moment radio ELVR op de 6240 kHz in Hampshire. Voor. En vanaf 9 uur op de 6085 kHz. En dat is van Radio Mi Amigo International. Dus dat je dat maar eventjes weet.

0: Internationaal.
1: Uw klanten en conculega's zijn online. En waar bent u?
2: Nood aan een eigen domeinnaam?
1: Kijk op mijnsite.be.
2: Nood aan een eigen hosting?
1: Kijk op mijnsite.be.
2: Nood aan een eigen website?
1: Kijk op mijnsite.be.
2: Smart en simpel. Als reseller geniet u van gigantische kortingen op al onze diensten en producten.
1: Bekijk onze website.
2: Mijnsite.be.
3: Offshore Echoes is the world's only magazine solely devoted to offshore radio news and nostalgia, featuring personality interviews, features, news and photos. Offshore Echoes magazine. www.offshoreechoes.com.
4: Offshore Echoes magazine.
5: Ik ben een mini-komkommer.
6: En ik ben een mini-tomaatje. Wij zijn allemaal broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes van de eetbare bloemen en kruiden van Flora Farm.
5: Hier groeien wij op in de polders, onbespoten, vrij en blij.
7: Yay!
6: En dat proef je?
5: Hoe bedoel je, tomaatje?
6: Nu ja, jij bent gewoon veel lekkerder dan ik.
8: Flora Farm. Eetbare bloemen, kruiden en mini-groentjes. Voor horeca en events. Florafarm.be. In Damme bij Brugge.
9: Nu is er de Miamigo USB-stick. Oranje van kleur, origineel Miamigo logo, 25 retro top 50 afleveringen en de geschiedenis van Radio Miamigo tot en met 1978. De prijs in België en Nederland, €35. Kijk op www.miamigoboek.eu hoe je hem kunt bestellen of mail naar miamigoboek@outlook.com. De unieke Miamigo USB-stick. Ook verkrijgbaar op het tijdelijke Miamigo-zendschip Castor tijdens de havenfeesten in Blankenbergen van 30 mei tot en met 2 juni. 25 top 50's en de geschiedenis van Miamigo op de unieke Miamigo USB-stick. Haal hem in huis.
10: Radio Miamigo.
11: Hallo, I'm Bob Noakes. Last of the Pirates is well known as the true inside story of life aboard Radio Caroline. Complete with intrigues, mutinies, drugs, storms at sea, and a few things I wouldn't dare to mention here. Last of the Pirates is now available in an extended Jubilee edition, with even more inside information, anecdotes and photographs never published before. You can order Last of the Pirates, the extended Jubilee edition.
12: De hernieuwde uitgave van deze Last of the Pirates door Bob Noakes is tijdens Miamigo 45 op het zendschip De Castor te Blankenbergen verkrijgbaar.
13: Miamigo.
14: Bekende geluid is weer terug. Vier dagen lang vanaf het zendschip de MV Castor in Blankenbergen. 45 jaar. 3 juni. Met de DJ's, de jingles en de muziek van toen. Kom radio kijken. Van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni op de havenfeesten in Blankenbergen. En op de radio. En dus je mobieltje. Kijk snel op miamigo40.be.
15: Miamigo Internationaal. Pim de Groot.

0: Rally Tax natuurlijk. Miss Wonderful. En we zitten natuurlijk niet alleen op 94.6 hier voor Blankenbergen en wijde omgeving, maar we zitten ook op talloze AM-zenders in Nederland. Bijvoorbeeld Vlissingen, Zeeland, Vintage Music Radio op 1485 kHz. Oost-Veluwe en Salland, Citrus AM en Emsten LAM op 675 kHz. Driebergen, Rijsenburg, provincie Utrecht, Fidel Radio AM 1584. We zitten ook in Uden, provincie Noord-Brabant, Album AM 1035 kHz. We zitten in Meppel, provincie Drenthe, de Vliegende Hollander, op 1485. En we zitten ook in Emmeloord, Flevoland, dat is bijna waar ik thuis kom, op de 1224 van Dikke. En Wassenaar, Groeistad Radio in combinatie met Studio 1224. Alphen aan de Rijn, MCB Radio 747. Rotterdam 828. Amsterdam Extra 1332. Harlingen, de Jenny Beenten, ook op de 747. En Ternaar, Dokkum, zit samen met 0511 op 1332.
1: 1602.
0: Wat zegt u?
1: 1602.
0: Excuus, staat verkeerd op mijn papiertje hier. En dan hebben we nog AM, Happy AM op 1395 voor Middelburg in Zeeland. Dan hebben we ook nog een hele grote jongen, dat is Seabreeze AM op 1395 voor Noord-Nederland. En natuurlijk de Korte Golf, maar dat had ik je al eerder verteld. Alleen mannekes.

lijken wel een beetje op de nacht hier, hoor. Een lieveling van weleer, Samantha, Nachten van Parijs. Ze vergeet te zingen over de MV Castor. Ik snap het gewoon niet. Als je vandaag vrij bent en je denkt, kom, ik ga toch nog eens eventjes ergens heen en gisteren heb ik niks gedaan met de Hemelvaartdag, dan kun je natuurlijk naar het prachtige museumschip de MV Castor komen, gelegen in de haven van Blankenbergen, vrienden. Daar kun je natuurlijk ons ook op bezoeken, maar je moet ook echt het hele schip zien. Het ziet er keurig onderhouden uit en het is echt een heel gezellig zootje.

0: van mijn favoriete bands uit Nederland. Golden Earring natuurlijk. Bombay in dit geval. Op Radio Seabiz draai ik er ook geregeld. En natuurlijk een heleboel andere, talloze andere muziek draaien we natuurlijk ook. Dat spreekt helemaal voor zich.
1: Dit is Wim de Groot op Mi Amigo Internationaal.

gebroeders Bolland en Bolland. Summer of 71. Prachtig. Nou, geef mij die zomer maar van 1979 vanaf de Magdalena, 12 mijl uit de kust van Blankenbergen. Gelegen op de Torrensonbank, dat was voor Radio Mi Amigo 272 een fantastische tijd voor mij.

de dames Hart uit Canada. Let me be your lovemaker. Het loopt alweer een beetje tegen het einde van het eerste uur van ook Goedemorgen. En we hebben best wel wat lekker gerokt om iedereen weer een beetje wakker te krijgen. Maar ik dacht, kom, ook nog een beetje rustig aan met Don Rosen.

Stemming in de Deepwater. Ja, in 1979 hebben we dat bijna wel moeten doen. Ja. Op de aardappelbult voor Zeeland-Nederland, vrienden. Oh. Die nacht die heb ik mijn leven nooit vergeten. Hè.

De vrijdagprogrammering van 31 mei 2019. Vanmorgen waren we aan het luisteren naar tussen 6 en 8 Jan Berg. Tussen 8 en 10 in mijn persoontje met ook goedemorgen. Tussen 10 en 12 Serge Haderman. Tussen 12 en 1 Mark van Amstel. En tussen 1 en 3 Ferry Ede. Tussen 3 en 5 uur vanmiddag Johan Vermeer. 5 uur tot 7 uur vanavond Erik Hofman. En de avondprogrammering, wel vrienden, die gaan we een andere keer weer doen. De laatste. Voor de boodschappen van 9 uur.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt, hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: wakker allemaal.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Begonnen we zomaar eens eventjes met een lekkere ruige plaat in het toertje van het Muziekmuseum. Shocking Blue and Send Me a Postcard, Darling. Het plaatje kwam uit 1969. Hey, een hele goede avond. Wederom donderdagavond even over 7. Een uurtje leuke, gouden, oude plaatjes. En zoals iedere week ga ik je weer even vertellen wat voor Nederlandstalige muziek in dit uur zit. En natuurlijk ook een anderstalig plaatje nog. We hebben straks zo rond 15:15 muziek van Wim Zonneveld. En dat nummer dat is genaamd Het Dorp uit 1974. Rond 19:45 hebben we muziek van Tussenhaakjes. Dat is Jou Alleen. Anderstalige muziek is van Sugaro, De Diamante. Nou, dat was het wel. Zijn we nu toegekomen aan de tweede plaat in het Muziekmuseum. En dat is een plaat gezongen door een dametje. En haar naam is Alison Moyet. Ze deed het samen in de tijd met het bandje genaamd Jalzoo. Het nummer dat ik voor je uitgekozen heb is genaamd The Other Side of...

0: eigenlijk best wel lekker, die sound uit de jaren 80. Hoorden we Yazoo met The Other Side of Love. En daarna, of nu eigenlijk nog, hoorden wij die plaat van William Pitt. En dat is genaamd The City Lights. Is nu alweer tijd geworden voor de Nederlandstalige plaat van 7:15. Hier is Wim Zonneveld in het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

hoorden wij even muziek van Yvonne Elliman en Love Me uit 1977. Zoals je weet draaien we in het Muziekmuseum muziek uit de jaren 60, 70, 80 en af en toe een plaatje uit de jaren 90. In dit uur hebben we één plaat uit 1990 en dat wordt de anderstalige plaat. Maar voorlopig gaan we eerst even door met andere muziek. 1971. Even wat lekkere gitaren, want die hebben we nog niet gehad. Hier zijn de heren van de Rolling Stones. Hier zijn ze met Brown Sugar.

natuurlijk. Die klanken van Roger Whittaker. En A New World in the Morning. Dan gaan we nu weer verder met een plaat van Roxy Music. More Than This. En dan kan ik je ook nog vertellen dat ik aanstonds een plaat van Steely Dan voor je heb. En dat is genaamd Dirty Work. MUZIEK

blijven. Muziek van Roxy Music. More Than This uit 1982. 10 jaar daarvoor verscheen die plaat van Steely Dan en The Dirty Work. Straks Pussycat, maar eerst The Pretenders, The Talk.

Muziek uit ons eigen kikkerlandje, zullen we maar zeggen, denk ik. Hè? Was het 1900 en wat was het? 1976, ja. Pussycat, en een nummer genaamd Georgie. Nu tijd geworden voor Roger Daltrey.

0: er stond een hoop geld op het podium, in ieder geval in die tijd, in 1989 hoor. The Traveling Wilburys, Handle With Care. Nou, waar bestond dit bandje uit? Nou, dat was in ieder geval George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne hebben we gehoord, Roy Orbison en Tom Petty. Inmiddels is het alweer kwart voor geweest, dus wordt echt hoog nodig tijd voor de Nederlandstalige plaat. Hier is Tussen Haakjes.
1: Ga je

hoorden wij die Nederlandstalige plaat van Tussen Haakjes. Nummer genaamd Jou Alleen. Daarna hoorden wij Sugaro met Diamante. Eens even kijken terug naar 1973. En dat doen we tezamen met Shirley Bassey. Never, never, never.

prachtig, prachtig, prachtige muziek, dacht ik zomaar. Shirley Bassey met Never, Never, Never in 1973. Een blik op de klok vertelt ons dat dit de laatste plaat is en die kunnen we niet eens meer helemaal draaien. Niet boos worden. Als je graag wilt dat ik hem helemaal draai, stuur gewoon even een berichtje naar alfred@radiosibris.nl en dan komt dat helemaal voor elkaar. De laatste plaat is afkomstig van U2. Een van hun allermooiste, naar mijn mening in ieder geval. Where the streets have no name. Verder wil ik zeggen, graag tot volgende week, donderdag, even over 7. Dan zijn we er weer. En ik hoop natuurlijk jij ook. Graag tot dan. Bye bye.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag, op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt, hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Idiot Country met Tom Polderman.
12: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Ja, de Chameleon Blues van niemand minder dan Ruud Herman samen met Dick van Altena en de Thea uit de periode dat ze samen nog optreden. Traden eigenlijk, want dat doen ze al een tijdje niet meer. Ja, Lonely Too, zo heette het album.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tom Poole.
0: Zeker weten, lieve luistervrienden, een bijzonder hartelijk welkom en bijzonder goedenavond. Het is Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Donderdagavond tussen 8 en 9 ben ik er weer met de gezelligste country music van de hele wereld en bij de omgeving. Ik heb hier een fantastisch mooi album voor me liggen van Leon van der Meer, een Nederlandse country zanger, welke fantastische mooie liedjes altijd brengt, onder andere van, hoe kan het ook anders, een man die zijn weerga niet kent. U kent hem allemaal wel van Take Me Home Country Roads. Ja, John Denver heb ik het over. Ja, This Old Guitar is het nummer wat hij deze ronde gaat brengen.

De oude gitaar, oftewel This Old Guitar, en oorspronkelijk een liedje van John Denver, en in dit geval gebracht door Leon van der Meer. En wat doet hij dat op een fantastische manier. Ja, als je wat meer van Leon van der Meer wil weten, ga dan eens een keer naar zijn Facebookpagina, luister vrienden. Want hij zit regelmatig, is hij bezig met songwriter sessions daar te geven. En dat doet hij op een hartstikke leuke manier. Giddy-up.

Giddy Up Country voor de whole night long. Nee hoor, tot 9 uur en dan tot 9 uur ben ik bij u. En dan, ja, hebben we Rob Hoof weer met zijn programma. Dat wordt ook leuk. Goed luister vrienden, meestal hebben we hele oude country muziek in Giddy Up Country. Maar af en toe ook een wat nieuwere. Bijvoorbeeld deze van Emmy Lee en Pin Up Cowboy Girl.

0: De pin-up cowgirl van Emmy Lee. Dat is zo leuk om te horen allemaal. Hè. Radio Cyberis, Europe's number one radio en Giddy Up Country.
1: Luistert naar Giddy Up Country, een programma van Ton Polderman.
0: Ja, dat zei ik toch.

Mooi hè? Ja, de Team from Young Lovers. En dat was een nummer wat gebracht is door Move It. Een paar Nederlandse heren die op een fantastische manier op een gitaar konden spelen. Het leek een beetje op de stijl van The Shadows. Ja, laten we eerlijk zijn. En toen werd het stil. En toen werd het heel stil. Nou ja, oké. Weet je wat? Dan gaan we dit even doen. Een mooie plaat van Doreen. Ja, heerlijk hoor. Oh, ga maar eens luisteren.

0: nummer van Doreen. En ze zingt liedjes van Patsy Cline. En wat is ze mooi, hè? Ja, wat een fantastische meid is dat. Wat een mooie stem heeft ze. Ooit heb ik haar genoemd, ja, de engel van Giddy Up Country. Nou, weet je wat? Dat blijven we gewoon doen. Lijkt me een heel goed idee. Mm.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom.
0: Ja, en als we het hebben over country music, over de Nederlandse country music, dan hebben we natuurlijk Ben Steeneker. Dat is een van de betere Nederlandse countryzangers. Hij komt uit de Achterhoek vandaan, maar hij heeft ook een dochter en die zingt net zo goed, heel erg mooi. Ja, ga maar eens luisteren naar een nummer van haar. En dat zingt ze samen met een andere zanger. En ik ga straks even kijken hoe die heet. In ieder geval, Look at Us.

0: Ja, Carmen Steeniger samen met Edwin de Groot. Dat was de man, de stem die je daar bij deze plaat hoorde. En ja, de line dancers onder u, die hebben hier ongetwijfeld ook op kunnen line dansen. Maar wel een slow line dance, want ja, dat was een ding wat zeker is. Je luistert naar de beste country music van de hele wereld en bij de omgeving.
1: Playing the best of country music from then.

Heerlijk, hè? Ja, come on, love of rhythm in my soul. Ja, Terry White was dit samen met de Dixie Aces. En dat was in de tijd dat de Dixie Aces nog bestonden uit de Roermond. Ja, helaas. Die band die is er niet meer. En ja, de mensen werden allemaal een beetje te oud. Dus ze zeiden, jongens, we gaan ermee stoppen. Terry White is wel doorgegaan met de Terry White Band. En dat is toch ook wel leuk om te weten. Ja, het is de hoogste tijd voor een lekker stukje Zydeco-muziek van de groep Louisiana Radio. En ja, het lijkt niet helemaal op Zydeco, maar het is het wel, hoor. Gaan we dus luisteren naar I Shall Be Released.

Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM, de gezelligste zender van de hele wereld en bij de omgeving, met Giddy Up Country natuurlijk op de donderdagavond. Wat wil je nog meer? Hier is Audrey Smith met een heel mooi nummer. Ze heeft het over slechte jongens, The Bad Bad Boy.

0: dame die ik ook al jarenlang ken, laatste vrienden, heb ik het over Audrey Smits en ja, de Bad Bad Boy, wat ze gebracht heeft destijds. En toen hadden we Star Sound, het label, en ja, die werkte samen met het maandblad Country Gazette, wat toen die tijd nog bestond, en brachten ze leuke albums uit en leuke cd's uit, onder andere deze van Audrey Smits. En ja, de volgende, die komt daar ook vandaan. Dan heb ik het over een album van Ted en Helen. Het staat op het album Close Together, het nummer wat wij voor u gaan draaien. En ik kan u vertellen, het is getiteld, ja, Walking, Talking, Crying, Barely, Beating and Broken Heart.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Hier is Ton Polderman.

0: geweldig, hè? Dat was een nummer van Ted en Helen. Ja, je hoorde eigenlijk alleen Helen maar zingen. Maar ja, destijds waren ze ook altijd bij allerhande country evenementen. Bijvoorbeeld de Western Experience, welke destijds onder andere in Scheveningen gehouden werd. Maar ook in Almere is die gehouden. En gaan zo maar door. En in Rijswijk. En ja, natuurlijk ook in Den Bosch. En dat was de tijd dat Bob de Jong nog de Western Experience deed eigenlijk. Maar ja, Bob is op een gegeven moment overleden en die kon dat niet meer. Dat is een duidelijke zaak.
1: Ja! Oh, come on, horse! Giddy up!
0: Giddy up! Radio Seabreeze. Ja, giddy up country om precies te zijn. En hier zijn ze hoor, Emily en Erik Nielsen. Me and Bobby McGee.

prachtige plaatje van Emily en Erik Nielsen, zoals we het gebracht hebben. Ja, natuurlijk een plaatje wat opnieuw heruitgebracht is door deze mensen. Maar wel op een leuke manier, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Je luistert naar Radio Seabreeze, je luistert ook naar Giddy Up Country.

Heerlijk, hè? Put your radio on Radio Seabreeze. Nou, dat doen we zeker hoor. Het programma Giddy Up Country. Heerlijk. Het is tijd voor, ik heb het al eens een keer eerder verteld in het programma, Ben Steeneker. Ja, de vader van Carmen Steeneker, welke we er straks gedraaid hebben. En ik kan je vertellen, hij is de grandfather of the country music in Nederland. Of the Dutch country music.

Ze gaat, ja, dat is een ding dat zeker is, lieve laatste vrienden. Ben Seneca was dit. En wat een fantastische zanger is dat, hè. Wat een fantastische muziek heeft hij altijd gebracht. En nog steeds trouwens, hè. Ja, die band, is wat allemaal. Goed, dit was hem, deze aflevering van Giddy Up Country. Natuurlijk, koffie compleet wou ik zeggen. Nee, Giddy Up Country. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. Ik heb nog veel meer leuke dingen, hoor. Ik heb zometeen een enorme leuke plaat van Eddie G. En ja, die heeft ook heel veel leuke dingen gedaan. En hij is ook ooit te gast geweest hier in Giddy Up Country bij Radio Seabreeze. Ik hoop hem binnenkort nog eens een keer te krijgen. Lijkt me wel een leuk idee. Goed, wat mij betreft een hele fijne voortzetting van deze avond. Zometeen met Rob Hoofd. En ja, daarna gaan we lekker gezellig naar Nashville toe. En ook dan hebben we weer heel veel country music en allerhande leuke muzieksoorten uit die contraien vandaan. Uit Nashville en dergelijke. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En volgende week, ja hoor, dan ben ik er weer met Giddy Up Country. Dag!

0: lunch van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag, op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen, toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest, maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sea Breeze AM.
15: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
16: Daar zijn we weer. Platenkoffer, aflevering 241. Wat gaan we u brengen? Muziek, muziek, muziek. En misschien ook wel muziek. 36, 24, 36, Shadows, de zons, begin en melodie. Wij gaan beginnen met, jawel, de Beatles 1965, geremasterde versie. Eindelijk is die uit. Ik had het een jaar eerder verwacht, maar is niet gebeurd. Dit jaar dus wel. En dat is de LP Rubber Soul. Helemaal netjes geremasterd. Klinkt weer, ja, ik wou zeggen, klinkt als nieuw, maar dat is helemaal niet waar. Want hij klinkt zoals je nog nooit heeft geklonken. En we gaan natuurlijk een nummer daarvan draaien. Compositie van Lennon en McCartney, kan niet anders. Op de B-kant, het derde nummer. He's in the Beatles, I'm looking through you.

Mick Jagger die zingt het een beetje weifelend. That's how strong my love is. Compositie van Roosevelt en Jameson. Dat was een nummer uit 1965. Stond ook op de LP Out of Our Heads. Op de A-kant nummer 4. En kwam het in de hitparade? Nee, dat kwam het niet. Covers, jawel, Brian Ferry zong het nummer. Onze eigen Bujura, die straks aan het eind van de show nog een keer terugkomt. En uit de groep Humble Pie zijn voorbeelden van covers. Nu over naar een nummer wat ook de Stones op plaat hebben gezet. Namelijk het nummer Fortune Teller. Geschreven door Naomi Neuville. Komt van de LP van de Hollies, de uitvoering die we draaien. Kant B. Covers van dit nummer zijn, zei ik al, Rolling Stones, Petula Clark, The Mercy Beats, The Who en bijvoorbeeld Sloan. Hier zijn de Hollies en Fortune Teller.

Ik heb eigenlijk een andere voorkeur als ik deze single uit de platenkoffer pak. Dan wil ik eigenlijk de achterkant draaien. Baby, please don't go. Ook uit 1964, maar we draaiden de A-kant. En dat was Gloria. De groep was Dem. En het nummer was geschreven door de zanger die later solo ging. Namelijk Van Morrison. In België 36, in de hitparade USA 71, Engeland nummer 6. En bij ons, jawel, in Nederland nummer 3. En dat was nog zo'n groep die het goed deed in Nederland. Dat waren de Scorpions. En daarvan draaien we ook een nummer. En dat is een compositie van Cora Day. Stond op de LP Hello Josephine, die uitgegeven werd door het Scheveningse merk CNR. In Nederland 36 in de hitparade. En de B-kant van de single heette Baby Back Now. Wat jammer is voor de Scorpions dat ze uiteindelijk weer teruggingen naar Engeland. Niemand kende ze. Alleen Nederland liep met ze weg. Hier zijn ze met het hele mooie Anne Louise.

1964. Als je goed luistert, dan hoor je dat latere Moody Blues in dit nummer. Go Now, wat geschreven werd door Bennett en Banks. En Bessie Banks, die gaf het eerder uit. Maar deed helemaal niets in de hitparade. En deze groep, de Moody Blues, met Denny Lane als zanger, brachten het uit. En het werd in Nederland een hit, nummer 10. In Engeland nummer 1, USA nummer 10. En in Canada nummer 2. En de B-kant van de single was het nummer It's Easy Child. Nu over naar Jerry and the Pacemakers, 1963. Eigen compositie van Jerry, jawel. How Do You Do It was de A-kant en de B-kant, die gaan we draaien. De single werd nummer 1 in Engeland, in Zweden nummer 1, in Australië nummer 3. En in Nederland deed u op dat moment deed de groep nog helemaal niks. De B-kant van de single, How Do You Do It, later ook opgenomen door de Beatles. Maar die wilden het niet uitgeven. Hier zijn ze met Away From You.

En dat hoorde iedereen, het soundje van de Zombies in 1965. Het nummer kwam uit de musical Porky and Bess, geschreven door George Gershwin, Summertime. Bij ons in de hitparade, jawel, nummer 28. En wij kennen het ook in de uitvoering in Nederland van groep Brainbox. Wie nam het nog meer op in Nederland? BZN in Engeland? Nou, bijvoorbeeld The Who. Nu over naar een compositie van Paul Simon. Stond in de hitparade bij ons op nummer 32, 3 weken verder niet. En die gaan we draaien in 2 uitvoeringen. Het nummer is getiteld Red Rubber Ball. Ik draai de hit van The Circle uit 1966. En daarna draai ik de Seekers met hetzelfde nummer. En dat kunnen we terugvinden op de LP Come My Day. A-kant nummer 4. En de Seekers kwamen daar niet mee in de hitparade. Hier is 2 keer Red Rubber Ball.

En het volgende nummer, dat is van Simon en Garfunkel. Dat hebben de Seekers ook gezongen. Ik noem het nummer altijd Feeling Groovy. Het komt van de LP Parsley Says Rosemary and Thyme. Op de A-kant laatste nummer. Compositie van natuurlijk weer Paul Simon. En in de hitparade Engeland 34, Nederland helemaal niks. En de USA nummer 4. Ik zei het al, de Seekers hebben het gezongen, maar ook Nana Mouskouri of Brenda Lee.

0: is de platenkoffer met Rob Hooft.
1: Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.

Ja, ik vind het een prachtnummer. De A-kant van de LP Melanie, tweede nummer, werd ook op single uitgegeven als A-kant. En dat was de B-kant, Beautiful People. Eigen compositie van Melanie Safka. I'm Tuning My Guitar, 1969. We blijven nog even bij de singer-songwriters, zeg maar. We gaan naar 1971. We gaan naar Cat Stevens, de LP. T-shirt and the Firecat, de vuurkat, jawel. A-kant, ook het tweede nummer, Cat Stevens. En in Frankrijk werd dit uitgegeven op singeltje. Met als andere kant Miles of Nowhere. Maar verder hier in Nederland bijvoorbeeld helemaal niet. Hier is Cat Stevens en Ruby Love.

Ruby, My Love Cat Stevens. We gaan naar 2004. Een nummer heb ik tijden na gezocht destijds. Van Acta in de Munich. En kwam uiteindelijk op een LP getiteld Liedjes van Lenny. Eigen compositie natuurlijk van Acta in de Munich. Kwam in de hitparade maar eventjes. Nou, wel 7 weken, maar niet hoger dan het nummer 28. En het nummer is getiteld Vandaag ben ik gaan lopen. Acta in de Munich.

prachtig. Vandaag ben ik gaan lopen. In het begin van de uitzending bij de Rolling Stones zei ik, ik ga dadelijk nog een nummer draaien van Bonjoura. En dat klopt, dat gaan we doen. En dat heeft ook alles te maken met de Rolling Stones. Want die hebben het zelf geschreven, Jagger en Richard. Het komt van LP The Best of Bonjoura. En Bonjoura kwam uit Den Haag, maar kwam niet in de hitparade met dit nummer. Hier is zij met Backstreet Love.

En dat waren de Ames Brothers met Rag Mop. En dat heb ik nog gedraaid op 78 toeren vroeger. En het nummer is uit een jaar, dat ga ik niet zeggen. Maar het is net zo oud als ik zelf ben. Dit was weer de platenkoffer. We gaan eruit met een nummer uit 1976 van Blue Oyster Cult. Tot volgende week. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen, toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest, maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
14: Are you ready for Freddy?
15: Say yeah!
14: From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
16: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to wipe it
8: Here we go, Cursed Cowboy and Hurricane.

and be by you.

0: dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Maf brommertje nodig? Is er. De nieuwe Honda Kangaroo. Lekker modelletje, gekke kleurtjes. Op naar de Honda dealer voor een proefrit. Jouw maf brommertje is die nieuwe Honda Kangaroo.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ah.
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
14: Europe's number one, Radio Seabreeze.